0: jou daglikse geselskap op 93.6 FM.
1: Of aanlyn op helderbergfm.co.za.
0: 24/7, regstreeks vanaf die Helderberg.
1: Helderberg FM.
0: 93.6.

0: company throughout your day via radio on 93.6 FM.
1: Turn it up.
2: Or live stream via helderbergfm.co.za.
0: helderbergfm.co.za.
2: This is Helderberg FM
0: 93.6.
3: Your daily blend of music.
4: Daily blend of music.
3: Woo! This is your sunrise shake-up show
4: that wakes you up,
3: shakes you up, and gets your day fired up.
4: With Fani every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM
2: 93.6,
0: your community station.
5: May the 4th be with you. Goeiemorgen, goeiemorgen, baie welkom by vanmorgens program. Dit is prachtige maandagochtend, die 4de mei, soos ons sê, may the 4th be with you. Vandag natuurlijk die groot Star Wars dag, wat allemaal oor spot oor die 4th of mei. Hoop jy het een fantastische dag, is een bykie reenerige dag vandag. Oeh, dis baie baie nat, die paaie is glibberig en ons het al reeds een klompie probleme op die paaie. Lekker reen weer wat ons vandag en morgen gaan verwacht met koelerige weer. Gepraat van die weer, kom ons kyk so bykie waar kan ons uitsien na vanmorgen se program. Soos gewoonlik elke oor so 10 minuten van nou bring ek vir jou volledige weerverslag vir vandag en soms over die rest van die week. En ek moet sê, vandag is lekker nat, baie baie nat. Ons het daai reen definitief nodig. En wees maar versigtig op die paaie, die in die paaie is, wees maar bedag daarop, jy gaan so bietjie later by die werk kom, want die paaie is nat, die sig is nie so goed nie. En ja, ek verneem, daar is al klaar een paar probleempies op die paaie. So wees maar bedag daarop, jy gaan so bietjie later by die werk kom, of jy moet maar bietjie later rij. Ons het al klaar reeds stilstaande bewegende verkeer daarop, die Salorispas richting Somers het Wees, Grabouwse kant. En daar is al klaar een paar ongelukke wat ek vir jou op hoogte gaan hou. So wees maar voorzichtig op die paaie. Oor so 10 minuten van nou kyk ek so bietjie na die verslag, die verkeerverslag soos wat het hier kom. En ek sien hier en daar is daar al klaar een paar plekjes waar ons het probleempie het. Is een lekker vroeg nog op hierdie stadium. Hier in Helderberg niks anders, niks redig om te rapporteer nie. Maar ek gaan vir jou op hoogte hou wat alles het probleem is. Hoop jy het een fantastische dag, hoop jy het een lekker lang naweek gehad. Lekker werkersdag. Janie, ons is nog bietjie lei met al die lekker lang naweke wat ons gehad het. Is nou eerst vir een lang rukkie wat ons nou weer een vol week het. So, Janie, ons moet maar een bietjie asem skep, want ons gaan hierdie week gaan een bietjie lang voel, nadat ons so lekker lang naweke gehad het. So, hoop jy gaan een fantastische week hee. En ons begin sommer vanmorgen vroeg met my show, natuurlijk die Sunrise Shake-Up Show, dis wat ons doen. Ons gaan hier so bietjie shake-up vir hierdie maandagochtend met hierdie lekker reenige dag. Ons begin vanmorgen met Amy Jones, wat sê, a beautiful.

0: campaign together.
1: Silverhair is solid gold.
0: For our elders, by our community.
2: Sunrise Shake-Up.
3: We're funny every morning between 5 and 6.
2: On Helderberg FM.
4: 93.6.
5: As we pass 21 minute na 5, goeiemorgen as jy nou net ingeskakel het. Jy is ingeskakel op Helderberg FM en dan Fanny Skoon met die Sunrise Shake-Up Show. Net wat we doen op hierdie die 4de April, wat 4de Mei, excuse 4de Mei, dit is the 4th will be with you. En het is een groot shout-out daar aan my broer wat vandag die groot 5-0 raak. Ja nie, hy is, word vandag 50 jaar oud. My baie, baie geluk aan my broer Johan Skoeman. En ek hoop jy het een fantastische dag. May the 4th be with you. Daar is een groot dag vir hom. 50 jaar nie, dit is tyd wat die dingetjie so bykie gaan draai. Nie, ja nie, die haarkies begin uitval. Oeh, maar ek het vergeet, hy het moest eindelijk haar nie so. Daar is, ek hoop jy het een lekker dag Boetie, en ek speel vir jou vir Mango Groove, dance some more.
6: Dance it, man, what's the matter with you?

0: Storms, potholes, gravel roads, and the unexpected. Some drivers focus on the conditions, but others have something else on their mind, like the little ones in the back seat, who don't care about the weather at all. Because to them, this isn't a rough road, it's just time with you. And when the drive feels this steady, this effortless, you stop thinking about the road and start falling in love with the journey. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
1: It is 5:42. Good morning. If you just tune in, my name is Fani Schoeman with your Sunrise Shake-Up Show. And it's the 4th of May. And yeah, it's a big shout-out to my brother, my buddy, Johan Schoeman, wat vandag die groot 50 slaan. Daar sê, baie, baie geluk met jou verjaarsdag, Boetie. Hoop jy het een fantastische dag. May the fourth be with you. En dan natuurlijk, weet jy, as jy 50 raak, ja, dan raak dit die hare ook een bietjie minder. Ook het vergeet, jy het nie eintlik veel meer hare nie. Hoop jy het een lekker dag. Ek speel vir jou uit met Miley Cyrus, wat sê, party in the USA. Ek hoop jy gaan lekker partijkie hou vandag. En ek geniet om.

0: Ek hou van die ene van The Weeknd, Save Your Tears, hier op Helleberg FM. Voor het gaat Elvis Blue, saam met Snotkop, Langpad, Alleenpad, ook geluister na Scissors Sisters, I Don't Feel Like Dancing, en as ek die song hoor, dan wil ek dans, so ek weet nie waar kom Scissors Sisters aan die story, I Don't Feel Like Dancing nie, allemaal wil dans, as al die liekie hoor. One Republic, saam met Timberland, was ook daar met Apologize. Kom ons kyk gauw, lekkie situasie op die paaie. Niks ernstigs wat ek sien nie, daar was vroeger een botsing op die R300, maar dis al een hele rikkie terug, ure wat terug, so ek neem aan, hy is al opgeklaar daar, by die afrit, Strand Roads afrit, op die R300 noordwaarts, maar ek dink hy is iets van die verlede, heel wat voertuie wat net stilstaande is op die paaie, en ek dink dis maar as gevolg van die reenweer wat ons het, voertuie wat ontklaar raak, so niks anders ernstigs wat ek sien nie, geen ander botsings nie, dis wonderlik, onthou die paaie is maar nat, toch maar versigtig bestuur en die volgafstand maar bykie groter maak. Enig iets wat jy sien op die paaie, wat jy dink een probleem kan wees van die padgebruikers, laat weet gerust vir my stuur een WhatsApp. Ons WhatsApp nummer is 021-100-6936. Blijf geskakel, net hierna gaan ons gesels met Franco Splinter, nuwe liekie Kaal Sigarette. Ek wil hoor waar kom die naam van die liekie vandaan, want ek sien net Twak. So weet jy of die liekie oor Twak gaan nie, so maar hoor nou by hom. Net hierna, so blijf geskakel daarvoor hier op Helleberg FM.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
2: All right, boys. Crouch, touch, engage!
3: Sorry, coach.
4: Need to move mountains? CES Forklift has got you covered. As South Africa's official importer of Lugong forklifts, we sell and service the toughest machines around, including diesel, electric, and rough terrain forklifts. CES Forklift keeps your business moving no matter the load. Visit cesforklift.co.za. We make it easy.
5: The soundtrack to make your day. HeldebergFM.co.za.
6: This is HeldebergFM
5: 93.6.

0: Dis 2 met X weer voor het hart. Katy Perry, Smile, ook Snow Patrol, Chasing Cars. Adjudant Officier Susan Jankies, woordvoerder van de Afrikaanse Politiediens, Somerset West, is bieke bezig, lijkt me daar is maar dinge aan die gang. So ongelukkig gaan ons nie met daar praat vandag nie, maar weer volgende week maandag hierdie tyd, dan hoor ons bel wat die situasie is, wat die crime betref, die misdaad. Maar kom ons kyk hoe lyk die situasie op ons paaie op die stadium, nie wat niks om te kan rapporteer nie, hier en daar stilstaande voertuie. Dit is maar reënerig en natterig, so toch maar net geduldig wees op die paaie en versigtig bestuur. Daar was wel vroeger daardie botsing wat Kenneth genoem het op die R44 Broadway Boulevard, die kruising daar met Victoria Road in Strand, waar daar botsing was, so wees toch maar een baan is daar gesluit, so wees toch maar net in daardie area versigtig en bewus daarvan. Enig iets wat jy wel oplet ook, soos Kenneth op ons paaie, laat weet my gerus per WhatsApp 021-100-6936, dan waarskie ons al die padgebruikers.
1: Helderberg FM 93.6 Here for you.

0: En zo bekende van Prime Circle, She Always Gets What She Wants, voor het gaat Pink met Raise Your Glass. Dit is 29 minuten oor 2, maar ek sê van my Christie, jy dalk so pas ingeskakel het op Helderberg FM, 93.6, hoop het gaan sommer baie goed met jou. Ons het een van Rowan Stewart net hierna, ons gaan nou ook gesels met Jan Willem uit van wat hy aan die gang het vanmiddag, tussen 3 en 6 die afternoon drive hier op Helderberg FM.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here. Drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now. You'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style for days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West, it's legendary.
2: Your daily date with Christie Hansen. Only on Helderberg FM.
3: 93.6.

0: Lekker ene van level 42 lessons in love voor het gaat Rowan Stewart met in an island. Kom ek tel jy gauw bykie meer oor Silverharis Goudwerd. Ek gaan nou vir jou meer daar vertel. Ek wil net eerst vir al die borge dankie sê. Dis nou Silverharis Goudwerd so in samenwerking met Strand Beerdwag en Helderberg FM natuurlijk. Nou, een speciale dank aan ons hoofborg, Strand Beerdwag, ook ons media venote, Signorama, Somerset West en Helderberg, Crime Watch en dan ook aan Blue Crane Funerals, Cherry, Somerset West, Smithhauser, DSND, Steve Trimby, Optometrists, Buzamet, Timbalt, Somerset West en ook Handwork Hub. Dankie vir al julle liefde en dat julle die voorbeeld stel van teruggee aan die gemeenskap. Dan ook nog van ons ander plekke waar jy kan afkyk. Jy kan natuurlijk hierdie pakkies, die Golden Cake Kids kan jy afgee by Helderberg FM, hier by ons ateliers, of by van ons ander borge, Steve Trimby Optometrists, Calvinia Vleisstrand, of by Goede Hoop of Helderview Spar. Omdat die sperdatum is 30 Mei, maar hier is nog meer inligting vir jou.
1: Helderberg FM Silver Hair is Solid Gold is back. And we need your help.
2: We need your help.
1: Our goal?
2: To collect 1,500 Golden Care kits for elderly residents in local care homes
1: in collaboration with our main sponsor, Strand Neighborhood Watch. You can donate simple essentials.

0: gemeenskapsradiostasie.
1: Helderberg FM
0: 93.6.
2: Blind is my oord en blind. Dit wat ek hoor in myself.